0: Contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant, die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 9:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
0: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

0: uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Hallerus, want de smiezen naar geen. De koeien mogen mogen zien en kalf brengt of salut. Hut hallerus, ook de heer de buk door rare. En hier komt de rust, niet gus was zeker hier de rust. Hus neus het uit één toer tegengekom. Je kocht een keer een lotje van de grote loterie. En met dat lot is hus neus het uit de eerste prijs gewonnen. Je wont er een miljoentje mee, die zakker noem dit hier. Je zei nu gewoon ik naar Parijs, gewoon want er zien dat schone ding. Die kerken en kapel, door met al die schilderijen. De grafdom van Napoleon, die nog een Eiffeltoren. Ja, dan moet toch zakker dierlingen schone zien voorzien. Al te gebeurd zijn, ik zoon ik dat niet doen wij. Er woonden wel de wuffen die mijn leven voor te vrij. Ja, ze trekken je naar binnen en ze sleuren je naar boven. Maar de gusten pot verblommen uit en niet wat dat ze zijn. Ook de onderpacht ze zelf eet er hem van aangetrokken. Je zei gusten neuzen tutten, ik zo'n kijk niet gewoon. Geef het liever aan de kerken, want Parijs dat is een elle. En dan kan je ons stappen voor de rosten te verstaan. Hus, honoris, want de smezen naar geen een. De koeien mogen mogen zien en kalf brengt op salut. Hus, honoris, ook de heer de buk door oren. En hier komt er dus niet gus, maar steken hier daaruit. Hus is gewoon met een kantje deur en weer. Met een dikke portefeuille blijft hij aan de stasie staan. Er kwam een schone rosten naar hem voor Parijs te mogen togen. Hussen zei rosten duvel, maar je stond maar mee gegaan. Een uur later zat hij in een zieke ding met vele luchten. Naar een strippendans te kijken op zijn duurste gemak. Met een piederknieën mokken en sapaien op een tafel. En de blauwe briefjes hoofdneem voor in het huisse zak. Hus, hou naar rust, want de smiezen naar geen eten. De koeien mogen mogen zien en kalf brengt op salut. Hus, hou naar rust, ook de hete buk door rare. En hier komt naar rust, niet gus was zeker hier daaruit. Hus, neus het uit, was zo ver op oude loeren. Paluffen van die meesten ziel al stellige zalden. Want ze zagen dat die droge stond er was niet uit te kweken. En de kluten van zijn lotje worden verre naar de web. Ze zaten husten in een taxi en ze reden hem naar de stasie. Je kreeg er nog een pieper en ze zwaaiden nog een keer. En de husten bleef alleen met zijn kantje deur en weer. Met een kople en marmieten en geroste kluten mee. Hus, gaan naar huis, want de spiezen naar geen eten. De koeien mogen maken zien en het kalf brengt ons aan uit. Hus, gaan naar huis, ook de hete buk door oren. En hier komt naar huis, niet gus, wat steken hier daaruit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut Vias en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel...

0: Cultura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Cultura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ik heb de brok problemen en minnen of het is niet dat groeit. Ik heb de brok problemen en minnen of niet te pieten bloeit. Ik zin behunnen met patatten, dat was lijkt nog te doen. Mo' zwiegmo van tomaten, dat moet rood zijn en niet groen. Ik heb de brok problemen en minnen of het is niet dat groeit. Thank you.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Niepoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Niepoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Dit weekend krijgen we in de loop van zaterdag nog met een aantal verspreide buien te maken. Die buien concentreren zich in het noorden van de provincie. Dat zou een felle bui kunnen zijn. Maar die buien gaan er ook wel vrij snel uit. In de loop van zaterdag trekken ze geleidelijk weg bij maxima van een graad of 15, 16. Die maxima nemen we mee naar zondag, maar dan lijkt het toch wel een stuk stabieler te worden. Er is nog wel kans dat er hier of daar dan een beetje wolkenvelden doortrekken. Heel misschien nog een enkele bui ergens in het uiterste noorden, maar de droge perioden overheersen, terwijl het ook veel rustiger wordt onder invloed van een hoge drukgebied dat zich vormt. Dat neemt ons dan maandag, dinsdag, woensdag mee onder rustiger omstandigheden. De temperaturen gaan ook weer omhoog. Tegen dinsdag zou het mogelijk zelfs weer richting de 20 graden kunnen gaan. En later volgende week zou dan geleidelijk weer wat meer wisselvalligheid opduiken, hoewel dat zeker nog geen zwaar uitgemaakte zaak is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat

Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.

filthy black cigarette. Start this day like all the rest.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een twintigtal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden. Daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vrijdag is op 't Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7.000 euro cashgeld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dofo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd, zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotelschool Ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep al maar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-Zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts, waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen loodjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou.

0: .be. Dat is show-time.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Dit weekend krijgen we in de loop van zaterdag nog met een aantal verspreide buien te maken. Die buien concentreren zich in het noorden van de provincie. Dat zou een felle bui kunnen zijn, maar die buien gaan er ook wel vrij snel uit. In de loop van zaterdag trekken ze geleidelijk weg, bij maxima van een graad of 15, 16. Die maxima nemen we mee naar zondag, maar dan lijkt het toch wel een stuk stabieler te worden. Er is nog wel kans dat er hier of daar dan een beetje wolkenvelden doortrekken. Heel misschien nog een enkele bergen in het uiterste noorden, maar de droge perioden overheersen, terwijl het ook veel rustiger wordt onder invloed van een hoge drukgebied dat zich vormt. Dat neemt ons dan maandag, dinsdag, woensdag mee onder rustiger omstandigheden. De temperaturen gaan ook weer omhoog. Tegen dinsdag zou het mogelijk zelfs weer richting de 20 graden kunnen gaan. En later volgende week zou dan geleidelijk weer wat meer wisselvalligheid opduiken, hoewel dat zeker nog geen zwaar uitgemaakte zaak is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it. Any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanethem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Nieuws uit je regio.
4: Vrijdag is op het Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen Eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n €282.000. Daarnaast werden meer dan €7.000 cash geld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dofo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd, zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotel School ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Gutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep al maar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts, waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen loodjes kopen vanaf een uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Dit weekend krijgen we in de loop van zaterdag nog met een aantal verspreide buien te maken. Die buien concentreren zich in het noorden van de provincie. Dat zou een felle bui kunnen.

0: 15, 16. Die maxima nemen we mee naar zondag, maar dan lijkt het toch wel een stuk stabieler te worden. Er is nog wel kans dat er hier of daar dan een beetje wolkenvelden doortrekken. Heel misschien nog een enkele bui ergens in het uiterste noorden, maar de droge perioden overheersen, terwijl het ook veel rustiger wordt onder invloed van een hoge drukgebied dat zich vormt. Dat neemt ons dan maandag, dinsdag, woensdag mee onder rustiger omstandigheden. De temperaturen gaan ook weer omhoog. Tegen dinsdag zou het mogelijk zoals weer richting de 20 graden kunnen gaan. En later volgende week zou dan geleidelijk weer wat meer wisselvalligheid opduiken, hoewel dat zeker nog geen zwaar uitgemaakte zaak is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Oh, nee. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Dit weekend krijgen we in de loop van zaterdag nog met een aantal verspreide buien te maken. Die buien concentreren zich in het noorden van de provincie. Dat zou een felle bui kunnen zijn, maar die buien gaan er ook wel vrij snel uit. In de loop van zaterdag trekken ze geleidelijk weg, bij maxima van een graad of 15, 16. Die maxima nemen we mee naar zondag, maar dan lijkt het toch wel een stuk stabieler te worden. Er is nog wel kans dat er hier of daar dan een beetje wolkenvelden doortrekken. Heel misschien nog een enkele bui ergens in het uiterste noorden, maar de droge perioden overheersen, terwijl het ook veel rustiger wordt onder invloed van een hoge drukgebied dat zich vormt. Dat neemt ons dan maandag, dinsdag, woensdag mee onder rustiger omstandigheden. De temperaturen gaan ook weer omhoog. Tegen dinsdag zou het mogelijk zelfs weer richting de 20 graden kunnen gaan. En later volgende week zou dan geleidelijk weer wat meer wisselvalligheid opduiken. Hoewel dat zeker nog geen zwaar uitgemaakte zaak is. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Vrijdag is op het Zand in Brugge de grootste mantel tegen eenzaamheid ter wereld uitgerold. Het gaat om een indrukwekkend textielkunstwerk van 224 vierkante meter, samengesteld uit zo'n 3000 lapjes stof, die werden geschonken door mensen die zelf met eenzaamheid te maken kregen of anderen daarin ondersteunen. Met de actie geeft organisatie Samana het startschot voor de allereerste week tegen eenzaamheid. Daarmee wil ze eenzaamheid zichtbaar en bespreekbaar maken. Meer dan 1 op de 3 Belgen voelt zich volgens de organisatie wel eens eenzaam, terwijl dat cijfer bij chronisch zieken en mantelzorgers nog hoger ligt. Tijdens het evenement werd ook het Charter tegen eenzaamheid voorgesteld. De stad Brugge was daarbij de eerste ondertekenaar. De Brugse politie heeft 2 vermoedelijke drugsdealers opgepakt na een onderzoek naar verdachte activiteiten in en rond een hotel in een Brugse deelgemeente. Speurders stelden er al enkele weken een opvallend komen en gaan vast en gingen deze week over tot huiszoekingen in 2 hotelkamers. Daar troffen ze ruim 28 kilogram cannabis aan, goed voor een geschatte straatwaarde van zo'n 282.000 euro. Daarnaast werden meer dan 7000 euro cash geld, meerdere smartphones, een step, een fatbike en een voertuig in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook een handgranaat aantrof. Dovo kwam ter plaatse om het explosief veilig onschadelijk te maken. 2 mannen van 23 werden gearresteerd en door de onderzoeksrechter aangehouden voor drugshandel en verboden wapenbezit. Het onderzoek loopt verder. Brugge heeft internationale erkenning gekregen voor zijn aanpak van erfgoedzorg. Tijdens een expertendag in het Begijnhof kwamen deze week specialisten uit binnen- en buitenland samen om na te denken over hoe historisch erfgoed beter kan worden beschermd, zonder het los te koppelen van de mensen, tradities en verhalen die ermee verbonden zijn. Het Brugse Begijnhof fungeerde de voorbije jaren als een internationale proeftuin. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de restauratie van gebouwen, maar ook naar de betekenis van de plek voor bewoners en gebruikers. Die aanpak trekt nu de aandacht van UNESCO-experts. Op basis van de Brugse ervaringen werken zij aan nieuwe internationale aanbevelingen voor geïntegreerde erfgoedzorg. Later deze maand worden de inzichten ook besproken tijdens een internationale erfgoedbijeenkomst in het Italiaanse Napels. Een mooie primeur voor Brugge. Leerkracht en bakker Glenn Schutijzer van Hotelschool Ter Groene Poorten mag zich voortaan de allereerste Belgische broodsommelier noemen. Na een intensieve opleiding in het Duitse Weinheim behaalde hij als eerste Vlaming de internationaal erkende titel. Een broodsommelier is gespecialiseerd in het proeven, analyseren en beschrijven van brood en adviseert ook over combinaties met andere voedingsmiddelen en dranken. Tijdens zijn opleiding moest Schutijzer onder meer verschillende broden blind herkennen en uitgebreid toelichten. Volgens de Bruggeling wordt het bakkersberoep al maar professioneler en verdient brood meer waardering dan vandaag vaak het geval is. Ter Groene Poorten is bijzonder trots op de erkenning en wil de opgedane expertise gebruiken om de bakkerijopleiding verder te versterken. Glenn Schutijzer hoopt dat de rol van broodsommelier ook in België meer bekendheid krijgt, zoals dat vandaag al het geval is in Duitsland. En tot slot nog een beetje sportnieuws. De thuiswedstrijd van Cercle Brugge tegen Anderlecht staat zaterdag volledig in het teken van de strijd tegen leukemie. Groen-zwart brengt opnieuw hulde aan voormalig doelman Miguel van Damme, die in 2022 overleed aan de gevolgen van de ziekte. De Cercle-spelers zullen aantreden in speciale wedstrijdshirts waarop de stichting Me2You de plaats inneemt van de hoofdsponsor. Na de wedstrijd worden de gedragen shirts geveild, waarbij de volledige opbrengst naar de stichting gaat. Me2You ondersteunt onderzoek naar leukemie en andere bloedziekten en zet zich in voor patiënten. Daarnaast organiseert Cercle ook een tombola in en rond het stadion. Supporters kunnen lotjes kopen vanaf 1 uur voor de aftrap, tijdens de rust en na de wedstrijd. Met de benefietactie wil de club de strijd van Miguel van Damme levend houden en tegelijk geld inzamelen voor verder onderzoek naar bloedziekten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanetta Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Loreningen is gisterenmiddag een 60-jarige vrouw gewond geraakt en dat bij een spectaculair verkeersongeval. De vrouw wilde rond 11 uur met haar Skoda links afslaan naar een hoeve aan de Reningen Steenweg. Een vrachtwagenchauffeur merkte dat te laat op en reed achteraan in op de vrouw haar wagen. De auto werd weggeslingerd, botste tegen een betonnen omheining en reed vervolgens door de voortuin van een woning. De wagen kwam vlak voor een hoeve tot stilstand. De bestuurster kon zelf uit haar wagen stappen en werd naar het Jan Ieperman ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. In Adenkerke heeft een voorbijganger donderdagavond rond 7:30 een oude granaat gevonden langs de Kaboerweg. De brandweer en politiezone Westkust kwamen ter plaatse om de situatie te controleren. Het bleek om een projectiel uit de Eerste Wereldoorlog te gaan. Volgens de hulpdiensten was er geen onmiddellijk gevaar. De ontmijningsdienst Dovo werd verwittigd om de granaat op te halen. In Ieper moeten 4 handelszaken voorlopig de deuren sluiten. Het gaat om 2 barbershops, een nachtwinkel en een carwash. De vergunningen waren nog altijd niet volledig in orde. Volgens de stad waren er onder meer tekorten op vlak van brandveiligheid. De zaken mogen opnieuw open zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. In het station van Kortrijk hebben politie, security, rail en dienst vreemdelingenzaken gisteravond extra controles uitgevoerd. De treinreizigers werden gecontroleerd op onder meer drugs en wapens. Er was ook aandacht voor diefstal van fietsen en elektrische steps. De actie moet het nieuwe schooljaar en academiejaar veiliger laten verlopen. Steeds meer jonge West-Vlamingen raken dak- of thuisloos. De organisatie Back on Track kreeg in de regio Brugge-Oostende op amper 3 dagen tijd 11 nieuwe aanmeldingen. 6 van die jongeren sliepen buiten. Volgens de organisatie spelen armoede, het tekort aan betaalbare woningen en de lange wachtrijen bij de hulpverlening een belangrijke rol. En in Zeebrugge starten deze maand de voorbereidende werken voor 8 nieuwe windturbines. Ze krijgen samen een vermogen van bijna 43 megawatt. Vanaf 2028 moeten de turbines jaarlijks voldoende groene stroom leveren voor ongeveer 33.000 gezinnen.
5: Wel, zeg, zo goed gezind. Het
6: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
9: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
10: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heff.

0: en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag zijn het opnieuw brede opklaringen die de dans maken. Hoewel, er komen ook wel een aantal buien voor. Vooral in het noorden van de provincie kunnen er weer een aantal verspreide buien voorkomen. Dat zijn niet zo'n hele zware en actieve buien, maar toch een enkele kan misschien wel wat feller zijn. Die buien die gaan dan in de loop van de dag geleidelijk minder worden en wegtrekken. De westkust, de Franse grensstreek bijvoorbeeld, die krijgen daar helemaal niet mee te maken. Daar blijft het droog met temperaturen die oplopen naar ongeveer een 15-tal graden. Redelijk wat wind uit een westelijke richting, zeker en vooral aan de kust. En ook tijdens die buien kunnen felle windstoten voorkomen. Maar over het algemeen, ja, gaat het in de loop van de dag toch beter worden. Bovendien, grote delen van de provincie hebben ook gewoonweg vrij aardig weer te pakken, want daar zijn die buien helemaal niet actief. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72, recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
7: Met gratis koffie en gebak.
6: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Piqué en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.
3: De Brugse Kappen.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it. Any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanetem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.

geen zin, was het liedje was gedoond. O wandelend weggehoond, o wandelend.

brangeertje, massa pomtoxjes, hing van de stoetes. Vooraan was niet verre, want je kwam van Sint-de-Cruz. Van 's nachtens vroeg

ideaal van aan de grote kus. Nen, nen, nen. Deugde Vendolijn op café. Ja, ja, ja. Moest het roodje overroosten mee. Nen.

zijn nu al een vent gezien, ons brokken balken. Minder zin toch sterk geslacht, gelijk hoe dat je het laat. En vervolg wat vrouwtje doen, dat onder ventje zegt. Is de vent een boos en zijn nus, ja, ja, ja. Moet die elf een ander grote kus, nee, nee, nee. Leuk de vent alleen op café, ja, ja, ja. Moest zijn vrouwtje overrolsten mee, nee. Ja, ja, ja, nee, nee, nee.

Het is nu al genoeg geweest, dat spel is nu gedaan. Laat de vrouwen nu maar zagen, te gaan niet meer gaan. Ze gaan ons met al de zonden niet meer overlaan. Maar in onze plaats.

de vent een boos in zijn neus. Ja, ja, ja. Moet hij al een ander grote kus. Nee, nee, nee. Lucht de vent alleen het café. Ja, ja, ja. Moet zijn vrouwtje overal mee. Nee, ja, ja, ja.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Klöser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik, hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zendo Rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag zijn er nog een aantal buien actief in het noorden van de provincie. Geleidelijk aan gaan die er wel uit. Dan wordt het overal droog. Hoewel, ja, misschien toch een enkele bui die echt wel tot de late middagavond kan blijven doorgaan. In het zuiden, het westen en het zuidwesten van de provincie zijn die buien helemaal niet aanwezig. Daar is het gewoon droog met brede opklaringen. Temperaturen vanmiddag maximaal een graad of 15. Misschien lokaal 16. Vanavond en vannacht koelt het dan wel weer flink af. Met brede opklaringen gaan we toch wel naar minima van lokaal landinwaarts, maar een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Daarbij brede opklaringen. Misschien nog een enkele bui aan de oostkust, wie weet. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge.

Parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS.

8 mensen zijn omgekomen bij een Russische bombardement op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië, nadat haar Duitse concurrente Rosa Klöser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Klöser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: 2.
1: Altijd schone muziek.
2: De Brugse Top 40.
3: En dat is hier nummerootje 40 heb.
4: De Brugse Top 40.
3: Zie je Van Brugge, zet je Tom van achter.

Masira en All Because of You, de nummer 40 inderdaad deze week in onze Brugse top 40. 4 plaatsen naar beneden gedonderd in de 5e weeknotering. Basira, onze hekkensluiter van de grote zaterdagnamiddag hitgebeurtenis. We gaan inderdaad even kijken hoe het staat met de actuele toppers in Brugge, in West-Vlaanderen bij uitbreiding. Dit is inderdaad een nieuwe aflevering van de Brugse top 40. Die voor week 41, samenstelling VBRO's Ivan Schatteman, presentatie Frederik Thomas. Een heel goede namiddag. En dit is een trapje hoger, de nummer 39, de Purple Disco Machine en Meek. En meteen de allereerste nieuwkomer van deze namiddag. De eerste van 4 nieuwkomers. Test My Luck.

Nou, toch wel een heel opvallend geluid in onze BT40 in de tweede week notering. Chemo Sounds en Noise in My Head. Liedje dat me persoonlijk een beetje doet denken aan Tu es Foutu. Weet je nog wel van Ingrid of Ingrid? Jaren geleden, intussen ook alweer een pak jaren geleden. Meer dan 20 jaar zelfs. Maar dat was een beetje in diezelfde richting zo. Die Noise in My Head. Trapje hoger, dan gaan we meteen naar de nummer 37. 3 plaatsen verlies voor Judith X. Brugse Keppen met You Did Not Sign Up For This. En dat in haar 4e week notering.

0: Daar vinden we deze vroege herfst ook terug in onze BT40, onze Brugse top 40 met zijn nieuwe plaats sinds vorige week. Tweede week notering dus voor onze eigen Vlaamse Berre en Loving Each Other. Drie plaatsen winst, naar de nummer 36 doorgestegen dus. Trapje hoger, dan kijken we naar...
1: Nummer 35. Don't

0: opbouwen en nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
0: Kijk op verandacomfort.com.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda.

0: Unique and of John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Goedemiddag, zijn er nog een aantal buien actief in het noorden van de provincie? Geleidelijk aan gaan die er wel uit en wordt het overal droog. Hoewel, ja, misschien toch een enkele bui die echt wel tot de late middagavond kan blijven doorgaan. In het zuiden, het westen en het zuidwesten van de provincie zijn die buien helemaal niet aanwezig. Daar is het gewoon droog met brede opklaringen. Temperaturen vanmiddag maximaal een graad of 15, misschien lokaal 16... Vanavond en vannacht koelt het dan wel weer flink af. Met brede opklaringen gaan we toch wel naar minima van lokaal landinwaarts, maar een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Daarbij brede opklaringen, misschien nog een enkele bui aan de oostkust, wie weet, maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Dit is Geert Nazend voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De Brugse Top 40.
4: Nummer 33.

0: Heel leuk liedje van deze drie jongens uit Volendam. De drie J's, je zit in mijn hoofd. En het is ook een nummer dat zo in je hoofd zit. En dat misschien wel de hele namiddag blijft nazinderen. Vier plaatsen verlies voor deze drie J's. Op 33 vinden we ze deze week terug in hun zevende week notering. En dit is nog zo'n voormalige Brugse Kappe. Eentje met hoofdletter natuurlijk. Twee weken terug was hij onze Brugse Kappe. Benny Scott met zijn gloednieuwe single. En dat is in de derde week notering in onze BT40. Die Brugse figuren waarover Benny het heeft.
1: Brugse figuren, uit vervlogen dit. Spelen door je hoofd, als je al heel wat doet er

De helden, het ventje was niet rood. Je lette op de velo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef kende goed.

0: Ja, meteen in deel 1 van onze BT40 in het eerste uur al 3 van de 4 nieuwkomers geserveerd. Nummer 31, Helene Fischer aan meine Seite. Dat is haar nieuwe plaat, pas binnengekomen dus in onze hitlijst. En een liedje dat ongetwijfeld de hele herfst bij ons blijft. Nieuw dus op 31. Tijd voor een eerste overzichtje van 40 naar 31. Vooraleen we dan aan de 30 beginnen. Basira, die mocht openen. All Because of You op nummer 40. 4 plaatsen verlies in zijn 5e week notering. Een eerste nieuwkomer op de 39. De Purple Disco Machine samen met Meek. Test My Luck. En een trapje hoger op 38. 5 plaatsen verlies voor Kimo Sounds. Noise in My Head in de 2e week notering. Niet zo'n goed nieuws voor dit project. Judith, voormalige Brugse Keppen met You Did Not Sign Up For This in haar 4e week notering. Ze dondert 3 plekken naar beneden. Ook niet zo'n goed nieuws voor Vlaamse Judith. Op 37 prijkt ze deze week. Nog een Vlaamse topper, Berre, Loving Each Other. Zijn nieuwe single in de 2e week notering. 3 plaatsen winst. Vorige week stond hij op die 39. Deze week vinden we hem terug op 36. Een nieuwkomer, de lopende Brugse Keppen. Tot en met morgen zondag Take That. Samen met Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Brand new dus op 35 in onze Brugse hitlijst. Naar Duitsland dan voor Maite Kelly. Zij heeft een nieuwe plaat. Nu, ja, nieuw draait al aardig wat weken mee in onze hitparade. Haar actuele titel, Ein Kuss in Paris. 19e week notering voor Maite. 6 plaatsen verlies wel deze week naar 34. Op 33, 4 plaatsen verlies. Even zozeer voor de 3 J's uit Volendam. Je zit in mijn hoofd, voormalige Brugse Keppen. En de Brugse Keppen van een dikke week geleden eigenlijk toen hij eraan begon. Benny Scott met zijn Brugse Figuren, zijn nieuwe plaats, zijn allerlaatste single naar eigen zeggen op 32 in de 3e week notering gelijk blijven staan. Dus met andere woorden, en daarnet Helene Fischer met haar gloednieuwe plaat aan meine Seite, de 3e nieuwkomer, betekent dat we er straks nog eentje te gaan hebben. En dit is onze nummer 30 voor deze namiddag. Belgische Daan, I Don't Want to Set the World on Fire. Even luisteren.
1: De Brugse Top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 30.

Daarnet hadden we Daan, die heeft een nieuwe single uit. Spraakmakende nieuwe single vind ik persoonlijk heel erg retro klinkend. Hè? I Don't Want to Set the World on Fire op nummer 30 in zijn vierde week notering. En onze Luc Steno, zijn zomertitel Als de Zon Schijnt. We smeken de weergoder uiteraard voor toch nog een beetje nazomer. Dat kan eigenlijk nog altijd in deze maand oktober. 3 plaatsen verlies voor Luc Steno, vorige week op 26, deze week op 29 in alweer zijn 8e week notering. En hier is Vanessa Mai. En zo zijn we meteen toe aan onze 4e en laatste nieuwkomer voor deze namiddag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Loreningen is gisterenmiddag een 60-jarige vrouw gewond geraakt en dat bij een spectaculair verkeersongeval. De vrouw wilde rond 11 uur met haar Skoda links afslaan naar een hoeve aan de Reningensteenweg. Een vrachtwagenchauffeur merkte dat te laat op en reed achteraan in op de vrouw haar wagen. De auto werd weggeslingerd, botste tegen een betonnen omheining en reed vervolgens door de voortuin van een woning. De wagen kwam vlak voor een hoeve tot stilstand. De bestuurster kon zelf uit haar wagen stappen en werd naar het Jan Ieperman ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. In Adenkerke heeft een voorbijganger donderdagavond rond 7:30 een oude granaat gevonden langs de Kaboerweg. De brandweer en politiezone Westkust kwamen ter plaatse om de situatie te controleren. Het bleek om een projectiel uit de Eerste Wereldoorlog te gaan. Volgens de hulpdiensten was er geen onmiddellijk gevaar. De ontmijningsdienst Dovo werd verwittigd om de granaat op te halen. In Ieper moeten 4 handelszaken voorlopig de deuren sluiten. Het gaat om 2 barbershops, een nachtwinkel en een carwash. De vergunningen waren nog altijd niet volledig in orde. Volgens de stad waren er onder meer tekorten op vlak van brandveiligheid. De zaken mogen opnieuw open zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. In het station van Kortrijk hebben politie, security, rail en dienst vreemdelingenzaken gisteravond extra controles uitgevoerd. Treinreizigers werden gecontroleerd op onder meer drugs en wapens. Er was ook aandacht voor diefstal van fietsen en elektrische steps. De actie moet het nieuwe schooljaar en academiejaar veiliger laten verlopen. Steeds meer jonge West-Vlamingen raken dak- of thuisloos. De organisatie Back on Track kreeg in de regio Brugge-Oostende op amper 3 dagen tijd 11 nieuwe aanmeldingen. 6 van die jongeren sliepen buiten. Volgens de organisatie spelen armoede, het tekort aan betaalbare woningen en de lange wachtrijen bij de hulpverlening een belangrijke rol. En in Zeebrugge starten deze maand de voorbereidende werken voor 8 nieuwe windturbines. Ze krijgen samen een vermogen van bijna 43 megawatt. Vanaf 2028 moeten de turbines jaarlijks voldoende groene stroom leveren voor ongeveer 33.000 gezinnen.
3: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
4: Bank?
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertel ik hè?
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook. Toen dat ik er gevonden heb, hè? Zijn de rollers. Van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
1: Altijd schone muziek.
5: De Brugse Top 40.
6: Nummer 26.
7: Oei, de tien is toch wel gezakt, zeker heb.
8: De Brugse Top 40.
7: Alleen dat beestje.

Lekker dansbaar met DJ Ilham in de BT40. En we komen hem straks nog een keer tegen, want dit was de tweede single die hij kort na die eerste lanceerde. Ik weet niet of dat een goede zaak is om meerdere liedjes quasi terzelfde tijd te lanceren. Dat kan de hit potentie, zeg maar, van de één ondermijnen, vind ik persoonlijk. Maar enfin, 8 weken notering voor deze Big Boom van DJ Ilham. 7 plaatsen naar beneden gedonderd, van 19 naar 26 deze week. En dan kijken we naar een stapje hoger, naar de nummer 25. 2 plaatsen verlies in de 21ste week notering alweer. Shakira en Burna Boy.

Grote zomerhit hadden ze ermee, hè? Aaron, Blommaert en Zoë, lieve tranen van goud, nog altijd in onze Brugse top 40 genoteerd. Na 17 weken notering, het is te zeggen, deze week is de 17e week dat de single genoteerd staat in onze Brugse hitlijst. Op 24, dat betekent 3 plaatsen verlies. En dat kan ook gezegd worden van Mylène Farmer. 3 plaatsen verlies in haar 4e week notering op 23. Dit is haar nieuwe single.

0: Natuurlijk single van Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Ja, een echte popdiva. Een popicoon geworden en na al die decennia. Blij dat ze nog altijd meedraait op dat hoogste schavotje. These Alarms, inmiddels 14 weken terug te vinden in onze Brugse top 40. Hoewel een daling van 3 plaatsen op de nummer 21 deze week. Vooraleer we dan in de helft zitten van onze hitparade van deze namiddag naar die 20 toe gaan. Even een overzichtje van 30 tot en met 21 op 30. In de vierde week notering Daan. I don't want to set the world on fire. Dat is maar goed ook, hè. Daan op 30. 3 plaatsen verlies voor Luc Steeno. Trapje hoger op 29 als de zon schijnt. In zijn 8e week notering. Vierde en meteen laatste nieuwe deze week is Vanessa Mai. Ich fall in love. Of de Duitse en de Engelse taal met elkaar verweven als het ware. Nieuw dus op 28 deze Duitse topzangeres Vanessa Mai. Bazaar. Ooit komt er een dag in de 9e week notering zijn zomersingle. Staat nog altijd op de 7e, of liever op de 27e plek, net zoals vorige week. Een pandoering van 7 plaatsen aan zijn broek. DJ Ille met zijn tweede single Big Boom in de 8e week notering. Zoals ik eerder al zei, we komen hem straks nog een keer tegen. Hij staat met deze schijf op 26 in onze hitparade. Op 25 2 plaatsen verlies voor Shakira en Burna Boy. De voetbalplaat, zeg maar. Het liedje van het WK-voetbal van afgelopen zomer, Die Die. In de 21e week notering. Alweer, dat is bijna een half jaar, hè? Nee, dat is niet goed gecijferd. Het is minder, maar of enfin, tot daar. Op 24 3 plaatsen verlies voor Aaron Blommaert en Zoe Lieve. Tranen van Goud, de zomersingle van bij ons. 17 weken genoteerd en in de 4e week notering. Op de nummer 23, net zoals Aaron Blommaert en Zoe, 3 plaatsen verlies voor Mylène Farmer, haar nieuwe single De Lol et De Quoi, die je regelmatig hoort voorbij komen hier bij de Brugse Radio. Another en 54 Ultra, Talk To You, staat ook alweer 22 weken genoteerd in onze hitparade. En op die 22, net zoals vorige week, het zijn dus allemaal 22's voor Another en 54 Ultra. En dan zijn we aan de nummer 21 toe van dit overzichtje. De single van Snow Patrol en Kylie Minogue, die we daarnet draaiden, These Alarms. In de 14e week notering 3 plaatsen verlies dus op 21 Snow Patrol en Kylie Minogue. En hier is Meteor met zijn zomersingle Nooduitgang. En daarmee zijn we toe aan de nummer 20. Na, na, na, na.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
0: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op

0: www.salonstervelde.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Top 40.
3: Nummer 19.

En dat was meteen de titel van de jongste K3. 18 weken alstaande meisjes, genoteerd in onze Brugse top 40. 3 plaatsen verlies op 19. Hoe staat het in Hitland, in Brugge, in West-Vlaanderen? Je verneemt het iedere zaterdagnamiddag tussen 2 en 5 uur. Dit is onze Brugse top 40 in de samenstelling van VBRO's Ivan Schatteman. En die zet op 18 SK Music met Inside My Soul. 16 weken al staan ze in de hitlijst van de Brugse radio. Met 3 plaatsen verlies deze week.

0: De Brugse Top 40. Top 40.
1: VWRO. Nummer 17.
2: Mok ik de carolier maasgen, de dienes gestegen heb.
3: De Brugse Top 40.
2: Mozie dan hoorn, mozie.

0: Somber, my body isn't ready. Ja, dat kan gebeuren, hè. In al die weken notering in onze Brugse top 40, je zou voor minder 15 weken staat Somber in onze hitparade. En een stijging van 8 weken, dat moet je maar doen in de 15e week notering. Nog 8 plaatsen weten door te stijgen van 25 naar 17 deze week. En dit is de gloednieuwe single van Marco Kimsen. Die staat inmiddels ook alweer 6 weken genoteerd in onze BT40. Liefde!
1: Nummer 16.

Er was, er is en er zal ongetwijfeld nog lange tijd heel wat te doen zijn omtrent deze absolute wereldster. Deze wereldverdette Taylor Swift. Ze heeft toch maar weer een nieuwe single klaargestoomd, ondanks eerder berichten. Patient Zero, dat is die nieuwe. Vorige week kwam die binnen in onze BT40 bij gevolg tweede week notering. En 9 plaatsen doorgestegen naar die 15e stack. Bijzonder goede namiddag, luisteraar. Dit is Jon Brugse Radio. Dit is de VBRO. Ik ben Frederik Thomas en dit is onze nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.
8: De Brugse Top 40.
9: Nummer 13.

0: Bryan Adams ten voeten uit in een eerbetoon aan Terry Fox. The Ballad of Terry Fox was dat. Op nummer 13 deze week in onze Brugse top 40. En zo zitten we alweer in het laatste uur van onze hitparade gebeurtenis van deze zaterdag 10 oktober. Luisteraar, kom je er nu pas bij, van harte welkom. Dit is de Brugse Radio, dit is de VBRO. En we gaan richting die nummer 1, we gaan richting die ontknoping van...
1: De Brugse top 40!
2: De DNS gestegen heb.
1: De Brugse top 40.
2: Mozidam hoorn, mozidam hoorn.
3: Nummer 12.

0: Cat's Eye en de superformatie vinden we terug op nummer 11 deze week in onze BT40. Deze voormalige Brugse kappen, Animal. En zo is het alweer tijd voor ons derde overzichtje. Op nummer 20 deze week, Meteor, zijn zomersingle Nooduitgang. 11 weken genoteerd in onze BT40, ook 11 plaatsen gestegen. Hij was zowaar naar beneden gedonderd, maar krabbelt meer dan ijverig en vol hoop terug in onze BT40, deze Meteor. Op 19, 3 plaatsen verlies voor K3, de zomer van Oja Lele, uiteraard in de 18e week notering. We zitten zo'n beetje in de categorie van platen die al heel lang genoteerd staan in onze Brugse top 40. 16 weken, namelijk SK Music en Inside My Soul, 3 plaatsen verlies op de nummer 18 deze week. 17 is dan weer voor Somber, My Body Isn't Ready, ook alweer lang genoteerd in onze hitlijst. Op 15 weken staat hij deze week, 8 plaatsen gaat hij nog omhoog, stijgt hij weer door. Het is een beetje de tijd van de revival, zeg maar, op deze tijd van het jaar voor zowel Meteor als Somber, respectievelijk 11 en 8 weken gestegen in onze hitparade van deze week. 16, 3 plaatsen verlies voor Marco Kimsen, zijn nieuwe single Liefde. En Taylor Swift, die vinden we plaatje hoger met Patient Zero. Haar nieuwe single vorige week binnengekomen, 9 plaatsen doorgestegen naar de 15e plek deze week. Op 14, Kimo Sounds, Rise Slow, 4 weken genoteerd en 2 plaatsen verlies. Een trapje hoger gekomen deze week, Bryan Adams met The Ballad of Terry Fox in zijn 6e week notering. Gestegen van 14 naar 13 op 12, 5 plaatsen winst voor U2. 50 jaar bestaan ze, alsjeblieft, is inderdaad 50 jaar geleden van hun prille begin 1976. De nieuwe single om dat te vieren, onder meer om dat te vieren, Silencio, staat 2 weken genoteerd, vorige week binnengekomen, 5 plaatsen doorgestegen naar de nummer 12. En op 11, Cat's Eye, voormalige Brugse kappen van een paar weken geleden, Animal. 2 plaatsen verlies voor deze formatie. Op 11 staan ze dus deze week in onze Brugse hitlijst. En dan gaan we weer naar Duitsland voor Andrea Berg. Das kann uns keine nehmen. Dat is haar nieuwe single. 6 weken staat ze er al mee genoteerd in onze Brugse top 40. Ze stijgt een plaatje.
1: De Brugse top 40.
2: Top 40. Nummer 10.

De nieuwe single van Andrea Berg. We zijn inderdaad toe aan de toppers van onze BT40. Andrea Berg op 10. Ze is de top 10 binnengewandeld. Vorige week stond ze nog op 11. Ze hoort dus bij de elite deze week met haar nieuwe single. Das kan uns keine nehmen. En Alex Warren, die hebben we er ook weer bij in onze hitparade. Dat is een vaste klant. 6 weken staat hij intussen genoteerd met deze single met Emerald Eyes.

0: Onze Brugse top 40, iedere zaterdagnamiddag met de populairste liedjes in Brugge in West-Vlaanderen. Netjes op een rijtje gezet tot straks 5 uur. Helemaal de ontknoping volgt. Anouk staat op 8, 2 plaatsen winst in haar, in haar tweede week notering. Het wordt inderdaad altijd maar kleiner en kleiner, die lettertjes. Het is tweede week notering. Anouk met Tapo, haar nieuwe single. En hier is DJ Ilhem voor een tweede keer deze week in onze hitparade. Op 7 staat hij en met heel veel plezier vertelt hij ons nog een keer de titel van zijn hitsingle.
1: Soul.

0: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Een idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Hen drukte en hen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
3: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En vannacht nog een aantal buien actief in het noorden van de provincie. Geleidelijk aan gaan die er wel uit. Dan wordt het overal droog. In het zuiden, in het westen en het zuidwesten van de provincie zijn die buien helemaal niet aanwezig. Daar is het gewoon droog met brede opklaringen. Maximaal een graad of 15. Misschien lokaal 16. Vanavond en vannacht koelt het dan wel weer flink af. Met brede opklaringen gaan we toch wel naar minima van lokaal landinwaarts, maar een 6, 7, 8 al graden tegen de ochtend. Daarbij brede opklaringen. Misschien nog een enkele bui aan de oostkust, wie weet. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De Brugse Top 40.
4: Nummer 6.

0: Karol G en Bruno Mars, deze laatste uiteraard sinds vele jaren een vaste klant van de Brugse Top 40. Dit prachtige duet van Karol G en Bruno Mars blijft hangen op nummer 6, net zoals vorige week in hun 9e weeknotering vinden we Still dus terug op die 6. Net niet in de top 5. Maar misschien komt daar nog beterschap in de komende weken, wie weet. Teddy Swims evenwel, die staat er wel bij, want hij stijgt 2 plaatsen door van 7 naar 5 in zijn 2e weeknotering, belooft een absolute topper te worden voor deze Perfect Man.
1: Nummer 5.

0: single van Stella Lefty. In onze top 5 genoteerd, op 4 staat ze deze week. Ze deed zelfs beter vorige week, want ze zakt een plaatsje van 3 naar 4. Dus Stella Lefty met Boston in die vierde week notering Brugse top 40. En we gaan aan de allergrootste hits van dit eigenste moment beginnen. Hè? Hier is Sienna Spyro met The Great Expectation.
1: Nummer 3.

0: Buiken, single van Ella Langley. Inmiddels ook alweer lang genoteerd in onze BT40 op 2. Deze week terug te vinden, deze Choosing Texas. 11 weken inmiddels staat ze genoteerd in onze BT40, deze Ella Langley. En een aandachtige luisteraar, ja, die heeft vastgesteld, we krijgen haar op 2 te horen. Dat betekent dat ze een plaatje heeft moeten inleveren. Klopt inderdaad, vorige week was zij onze nummer 1 met haar nieuwe single. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 aan je mogen presenteren. Dat doen we zo meteen. Maar eerst nog even het overzichtje van 10 richting 1 op 10. Deze week plaatje winst voor Andrea Berg. Op die manier kwam ze onze top 10 binnen in de zesde week notering. Das kann uns keine nehmen. Op 9 een plaatsverlies voor Alex Warren met Emerald Eyes. Inmiddels ook alweer 6 weken genoteerd in onze BT40. Op de nummer 8 twee plaatsen winst voor Anouk. Vorige week binnengekomen in onze top 10 in de tweede week notering. Toen pas binnengekomen dus. En ja, dat belooft voor de volgende week. En als je op 10 binnenkomt en meteen weet door te stijgen, dat is er eentje om in de gaten te houden, deze Anouk. Op nummer 7 twee plaatsen verlies voor DJ Illem met zijn Digidi Digidi in de negende week notering. Blijven staan op 6, net zoals vorige week. Dus Karol G en Bruno Mars met Still in de negende week notering. En in zijn tweede week BT40 staat Teddy Swims met Perfect Man al op nummer 5. Stella Lefty met Boston op nummer, of liever in de vierde week notering, op nummer 4. Ja, kocht inderdaad een plaatsje verlies. Vorige week had ze nog brons. En ze heeft haasje overgedaan met Sienna Spyro. Great Expectation in de tiende week notering stijgt door naar die nummer 3. Daarnet gedraaid Ella Langley, al 11 weken genoteerd in onze Brugse top 40 met de fantastische single Choosing Texas. En dan zijn we inderdaad toe aan de ontknoping van de Brugse top 40 van week 41. In een samenstelling van VB Roos, Ivan Schatteman, presentatie Frederik Thomas. Hier is de allerbeste van de 40. Hier is Ellie Goulding, For Your Entertainment.
1: De Brugse top 40.
2: Top 40.
3: Nummer 1.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK Judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: CBRO 2. De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb, hè? Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Monique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht.
3: Nog een aantal buien actief in het noorden van de provincie. Geleidelijk aan gaan die er wel uit. Dan wordt het overal droog. In het zuiden, in het westen en het zuidwesten van de provincie zijn die buien helemaal niet aanwezig. Daar is het gewoon droog met brede opklaringen. Maximaal een graad of 15. Misschien lokaal 16. Vanavond en vannacht koelt het dan wel weer flink af. Met brede opklaringen gaan we toch wel naar minima van lokaal landinwaarts, maar een 6, 7, 8 graden tegen de ochtend. Daarbij brede opklaringen. Misschien nog een enkele bui aan de oostkust, wie weet. Maar op de meeste plekken blijft het gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Mathias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
0: De Brugse Radio.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
6: Met gratis koffie en gebak.
5: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes.

0: Piqué en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
1: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de kook gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
2: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande.